Jeg så vele offer sien, het leven je meer doen tjong, dan dat je ooit hebt verdiend. Je sifferde je weg,